Knack, knack, kippelnäggen, sondeer, you're gonna find. Zoeken, de zult vinden, dat waren Benny Leaders en de Western Rangers. 1950, of Freedom Records. En zijn de band speelde dan als ook Link Davis, Houston, Texas in de 50s. Oké, van Houston, Texas, 1950, gaan we jetzt richting Chicago. September 1946. De grote omvangrijke Chicago blues scene in die 40er en 50er jaren. We hebben jetzt hier op de platte speler Lee Brown aan klavier. Alex Atkins, saxofoon, Leroy Forster, gitaar en Ernest B. Crawford met bas. Lee Brown hebben we jetzt hier met Round the World Boogie.

says a shake, rattle and roll. And gonna save your dog and soul. Dat is waar. Gene Simmons, eingespeeld höchstwahrscheinlich in zijn eigen woonzimmer. Een demo track. Tonkwaliteit niet al te best, maar trotzdem fantastisch rockabilly materiaal uit die 50er jaren. Okay, weiter geht's Richtung Kentucky. Underground rockabilly over here van Dwayne Bell and the Turner Brothers met Rock and Roll on a Saturday Night.